Basti Stoik en Moti. Besonders van mensen jendi zijn, van die reden, vlecht lees, vertalen wendi, pluderen wendi, kost u dan nog helemaal Stoik en Moti zijn. Welkom te de Evangelische Boodschap Radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u van de harken deest, die hier harken, tijd nemen deest om dit programma harken en zijn, wat God zijn woord van de wel te design. Vandaar in de geschicht van Markus kapitel 14, waar Jezus als verder in Jüdischen rood. En zijn ene mensen, de Jüdische mensen, die zijn jen arm. Die vertalen lees wen arm. En dan wordt arm een wichtige vrouw gevraagd. Best u God. En dan merkt Jezus de entscheidung om brof zijn, om stoik zijn, om moti zijn, om de waarheid reden. En lieve vriend, dat is zo wichtig in ons leven, dat in zo'n tijden, der God zijn kracht, dat we ook sterk

dang shine for a chinet light. Do you hear sien at the Eifengelische Botschaft radio program? Mi nomen es Wes Heppner, dang shine for harchen. Wie sind verschiedenste Timers derch gegangen, de letzte 2 Monat ab dit radio program. Derch Mutterstag, Vorerstag, wat dat meint, ne Familie no Gott sien plo. En dan de geschicht van de 10 Jungfrues. En hast du in woorden geloven. En ook, wo goat as God. We hebben niemals vergeten God te prijzen, God te loven, God te eren. Hij as goat voor eeuwigheid. Vandaar gaan we terug naar het Marcus boek, Marcus 14, van vers 53 tot 65. We gaan je zijn waar Jezus as verrood. Judas heeft je gezegd wie hij wil dat hij hem kan vastnemen. Vandaar waar we zijn Jezus ver de hohe priester. Nu hebben we eraan denken, de hohe priester die zal heilig zijn. Die zal in God zijn stede zijn. Hij zal een persoon zijn wat God bewezen deed. Maar hier weer dat krak anders. Nu ik wel die zijn om Jezus nog volgen, brug dat je broof bent, dat je moed hast, en dit wordt je proefd voor. Dat brug moed dat we de waarheid reden dan, dat we God vertrouwen mijn leven schwer is. 1. Korinther 16, vers 13 zegt, ziet waken, ziet sterk in geloven, ha moed. Psalm 27, vers 14 zegt, leer voor de Heren, zie broof en moedig. Vandaar waar we zijn, wo moedig Jezus is, danach, wanneer jeder einer ram am, jenem is. Ver wie in het naam gaan, waar we taub beden. Himmlische Vader, wir danken dir für das Tag, für das Gelegenheit, ab das Radioprogramm dein Wort hier mitzuteilen. Ich bete für jeder Tauhörcher, besonders dein Wort, der schwere Tiden gehen, vielleicht sich so feilen, dass jeder einer Raum ernt, als jen ernt.

is je voor als die dichtbij eent. Deze eent dat die eent live hast en dat die eent niet hast verloten. Himmelsche Vader, ik bid dat dit programma, deze boodschap, worden dienen wie het zijn en dien waag naar dien wellen en die wist al de eer voor het kriegen. Ik dank die voor het Jezus en ik bid het in die nomen, in nomen Jezus Christus. Amen. Zo, so, we gaan dit tekst lezen van Markus kapitel 14, van vers 53 tot 65, waar Jezus voor den jüdischen Rot is. Dat zegt, dan leiden ze Jezus weg naar dem hohen Priester, wo al de hohe Priesters en Ältestas en Schriftgeleerde topgekommen wären. Aber Petrus kam, weit hing er an, ganz bad ab den hohen Priester sin Hof. En hij zat sich mit de deiner top am vier en warm sich. De hohe Priesters en de ganze Rot sochten ursacht, Jezus dood te merken, aber fungen keine. Do wären viele met Erzeugnis, aber de reden nicht de Wahrheit en stemden ook nicht. En einige kamen met ihre Anwahrheit jen armen Seden. Wie hierden dort hei seht, ek war diesen Tempel, der met de Hanggebiet erst doorbreken, en in drei der ohne Hang ein anderen bühen. Aber Erzeugnis stemmt ook nicht. Dann stund de hohe Priester madden Mank an ab en frug Jesus. Jefst du keine Antwort ab dort, wat diese jen die te sein haben? Jesus aber bleif stell en jef arm keine Antwort. De hohe Priester vroeg nog eenmaal en zei aan, bast du de Christus, de hoge geloofden zien zijn. En Jezus zei, ik zie die. En je worden een menschen zijn, bij dem almachtigen ter rechterhand zetten zijn, en am zijnen in de hemelswolken komen. Dan verruit de hohe Priester zich dat kleid en zei, waarom broek wie nog mij erzeugen? Je hebben dat je laatste gehoord. Wat denk je? En zij verdomden am allertum dood. Dan fungen een jaren am te bespieren en bungen am de uwen touwen schluchen am met de füsten zeden te am profeit, zij wer die schluch. Dan schluchen de knaags am met de hang en in dat gezicht. Zo wiet ons tekst van der wer wieder moot en de wijsheid van Jezus zijn in schwierige omstanden. Jeder eine is jen am. En wie wel fars bij fars derkund, versastig. Dann stund de hohe Priester madden Mank ab en frug Jesus, jefst die keine Antwort ab dort, wat diese jen die te sein haben. Die Kosmes hirn de hohe Priester deis doll. De weit nicht meier wo han. Hij kon nisch fingen wo Jesus schuldig is. De zeugen de ere Geschichten de wir nicht de Wahrheit. In dis Vers hier wie de hohe Priester fragt Jesus, wat sagst du für die selbst? Dat is een goede vrouw, die zullen we ons zelfs vrouwen. Maar Jezus brukt niet voor zichzelf reden, zichzelf vertijden. Dit wat de jenaam hadden, dat wordt nuscht met on Jezus irgendwat zeed. De proven zo zeer te wat vingen wat arif je met arm, wo hij dat je zaad had gebreken en die kon nuscht vingen. Een paar dingen wat we kunnen leren van dit. Van andere mensen plüderen van ons, zijn dingen wat aardig zijn, wie brukken nuscht zijn. Wie brukken ons niet vertijden. Wie brukken niet voor onszelf reden. Vaken, wanneer wie voor onszelf reden, merkt dat ons schuldig loten. En, wanneer mensen kijken voor wat aardig dit in ons leven, wat vingen die? Die vangen nuscht dat Jezus had je doen. Christelijke mensen, die wat Jezus Christus in hart hebben, zullen mensen wat abreicht sein. Die reden die Wahrheit, dort schwor Schuld zu fingen in ihr Leben, wenn die Kraft Gottes es in ernt. Jesus lebt sein Leben aus dem Beispiel für uns. Und dann forscht eines hastig. Jesus aber bleibt still und gibt ihm keine Antwort. Der hohe Priester fragt noch einmal und sagt, am besten du den Christus, den hochgelobten sehen sehen. Jesus ist still. Er gibt nicht eine Antwort. Das prophezeit in Jesaja Kapitel 53, Vers 7, wo das sagt, den haben sie so sehr teugesagt und hat schwor gemerkt, ob er auf niemals geklärt. Kriegst du aus dem Schub, dort nur der Schlag steht gelegt wird, oder sein Mutterschub, von dort geschoren wird, nimm er dort still hin. Jesus gibt nicht eine Antwort. Jesus wie auch still für Pilatus, wenn andere Menschen jen am Reden deiden.
the Hugh a priest that they visnifo to down.

So hy vra Jesus konstrukt. Baast u God zien zijn. Nu in dat Evangelium Marcus en in dat Evangelium Johannes, Jezus heeft veelken van zichzelf gezegd dat hij weer den zijn God is. En wanneer de hohe priester kon Jezus creëren te zijn dat hij de Messias weer, de zijn God is, dan moet het naar je laster zijn en dan weer hij schuldig. Nu denkt aan te de priester, Jezus weer niet de zijn God is, maar wanneer dat kon, dat Jezus dat voor toestond dat hij weer, dan hadden ze vrijheid aan dood te melden. Zo so de vroegen Jezus, baast u Christus, de zijn God is. Matthäus zegt de hohe priester, hij zegt Jezus, ik zei die, du moet mij dat zijn in noemen van leven je God, als du de Messias bist. De hohe priester, die bemoot Jezus dat hij de waarheid zegt. Maar interessant, dit zelfs je hohe priester, heeft valse zeugen bekauft, die zullen van Jezus leen. Nu Jezus als stel je was, but nu. Nicht wat, nicht goed, waren die nog van am leen deiden? Dat einzige wat Jezus had gedaan, die mensen live bewiesen. Des man zijn uur heilen, van Petrus daar had opgesneden. Jezus wist ook, wanneer de hohe priester zijn vrouw met waarheid weer beantwoord, dan word hij schuldig van dood zijn. Dan worden zij denken hij had gelasterd. Maar in dit moment, onder druk, Jezus heeft moed. Jezus is broer. Jezus jeet niet overhoog. Hij reed. Wanneer hij ook weet wat we nu volgen. Vers 62. Jezus zegt, ik zie die. En je worden in mensen zijn, die in al maken te de rechterhand zetten zijn, en am zijnen in de hemels wolken komen. Jezus zegt, ik zie die. Nu, wie zijn dat niet in plotisch of in Engels? Op een spreek wat Jezus redet, ik zie die, dat zijn dezelfde gewerd wat God brukt in 2 Mose 3, vers 14. God had Moses gezegd, hij zal die mensen zijn, dat God had ingeschickt. En dan vraagt Moses God, wat voor nomen hij zal geven van God te de mensen. En dan zegt God te Moses, ik zie wie ik zie. Zegt te de mensen, ik zie die. Krijgt deze weer, dat wist God. In deze karte weer, God zegt, ik zie die wat de wereld gemerkt heeft. Ik geef je alles. Ik zie van de vergangenheid. Ik zie van deel. Ik zie in de toekomst. Ik zie live, ik zie barmhartigheid, ik zie genoed, ik kon die raden, ik geef mijn zin. Dus het werd weer een bloos van God gereed. Nu, Jezus had het eenmaal gebruikt in Johannes kapitel 8, wanneer de fariseer Jezus vroegen, wer denkst u dat u bent? En poort van Jezus zijn antwoord weer, ik zei in de waarheid, ver Abraham wie je geboren, ik zie die. Krijg de zelfs je weer. Waar Jezus bewiest zichzelf als God. En dat wie een lastering te de fariseer. En hij zal je gestroofd met dood. Naar het Johannes Evangelium lezen we de mensen die noemen steunen te arm steunen. Dat denk als Jezus reed de waarheid. Dat wie een lastering, wanneer Jezus weer werkelijk God in vlees. Jezus vangt aan zijn antwoord van de hohe priester, der hij zegt, ik zie God. En dan zegt hij weer, je worden in mensen zijn zijn, op een steed God zijn rechte hand. Jezus redt hier van Psalm 110, waar de Bijbel zegt, de Heer zegt te mijn Heer, zet hier, bij deze steed, bij mijn rechte hand, en dan wil ik die vriend duimutig merken. Ik wil die merken bij die feit. In het Oude Testament, die zet bij de rechte zied van Gottes weer voor de Messias. Jezus zegt hier, ik zie de Messias, en je worden niet maten duimetjen. En dan zegt Jezus nog wieder, je worden in zijn Gottes zijn. Hij wordt komen in de wolken. Dit wist van Daniel kapitel 7, vers 13 en 14, wo God wordt terugkomen in de wolken, ten de mensen rechten even er zenden. Dit zegt ons dat Jezus wordt sterven, waar er opstaan en terugkomen en in rechter zijn. Wanneer we dit alle toop nemen, dan Jezus antwoord eindelijk dit zijn. Jo, ik zie God. Ik zie de Messias. Ik had autoriteit. Ik kom terug te regeren.

Do you has your heart? Nid eifin gaelis ye bout chaft radio program. Mi nomen as Wes Heppner, dang shain fefendel harchen. Ek wens dikus stoek, mautichem brovzan for Jesus Christus. De program is ongestert van de Zammerfeldse Mennoniten Gemeinde in Manitoba, van de Barchtulle Mennoniten Gemeinde in Warman, Saskatchewan, en van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt Oosthouharcha. Wie zijn gezegend van jene ongestertung in Goven, Jelt, en ook in Jebeda. Er zijn twee weer waar je kan de program ongesterten der Jelt. Eind is onze adres der gepost, onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog een weg voor die ieder programma kan oing erstatten is ons website, gospelmessageradio.com. We hebben een PayPal link, kan je helpen met helpen, geven van irgendwo in de wereld. Nog eenmaal gospelmessageradio.com. Ons phone number, wenn je vrouwen han, oder woorden pot van de WhatsApp-groep willen zijn, wo dit programma jeder werk wat je schickt, is 306-230-7807. Dat is een kanadische phone number. Nog eenmaal, 306-230-7807. Dankeschön voor harchen, dankeschön voor beden, dankeschön voor ongestatten. Ik wens die wees je zegend, die was in den jesliche leven, en die wees dat, wann die dingen der jest, besonders schwere dingen, Gott is met die, en Jezus weet kraak wo die feilend is. Wein hij is ook der zonne dingen je vast. So ham out, zie stoek en zie broof voor Jezus Christus. Gottes zegen voor deze nächste week. Bye.